Zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulo op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulo was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Brakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen, en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen, en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen, en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Nauseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Dat zegt de Amerikaanse ruimtemacht Space Force. Die wapens zouden in een baan om de aarde draaien en zowel voor aanval als verdediging gebruikt kunnen worden. Over welke wapens het precies gaat, zijn geen details bekendgemaakt. Volgens de VS vormen vooral Rusland en China een mogelijke bedreiging in de ruimte. Volgens het ruimteverdrag uit 1967 zijn wapens in een baan om de aarde verboden. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad. Zometeen.

0: gehouden aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

Tricks en Golden. En daarvoor hoorde je Van Velzen en Baby Get Higher. Dit is Eagle Eye Cherry en hij is de halfbroer van Nee Nee Cherry. Had één hele grote hit in 1997 en daarna hebben we nooit meer iets van de goede man gehoord. Maar deze blijft leuk om af en toe uit de kast te trekken.

Locked Away van R-City en Adam Levine van Maroon 5. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het halfwacht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere James Morrison en ook Destiny's Child en Independent Woman Part 1. Al lekker. Maar eerst Frida en Is There Something Going On? I've been

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
4: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
5: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
4: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
5: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Goed plan!
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen zijn 3 Nederlanders. Navolgevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. Het weer in het noorden en westen is bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

Independent Women. Part 1 maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoorde ook nog DJ Khaled, Justin Bieber, Kwano en I Am The One. Dr. Hook and The Medicine Show, Baby Mixer, Blue Jeans Talk en James Morrison met Please Don't Stop The Rain. En dit is Somber and My Body Isn't Ready.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op RTV Parkstad. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltfrees bleven daar twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer een uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. The Pit werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste dramaserie. Hoofdrolspeler Noah Wyle kreeg de prijs voor beste dramaacteur. De horror-comedy Widow's Bay won 14 Emmys. Een record voor een comedy-serie in één seizoen. De productie werd ook bekroond als beste comedy. Matthew Rhys won zowel voor Widow's Bay als voor de miniserie The Beast in Me. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Een inwoner van Brunsum heeft gisteravond €52.000 gewonnen in het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dirk zat in het publiek en hoefde daarvoor zelf geen vragen te beantwoorden. Omdat beide halve finalisten besloten niet op de knop te drukken, ging het geldbedrag naar iemand in de zaal. Presentatrice Linda de Mol maakte vervolgens bekend dat Dirk de winnaar was. Wat hij met het prijzengeld gaat doen, weet hij nog niet. De politie zoekt getuigen van een explosie bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen. Rond 9 uur gisteravond werd daar een harde knal gehoord. De gevel en voordeur raakten beschadigd. Niemand raakte gewond en er zijn nog geen verdachten aangehouden. De forensische opsporing onderzoekt de oorzaak. Mensen die iets opvallends hebben gezien of camerabeelden bezitten, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De politie zoekt getuigen van twee vernielingen bij een woning aan de Portbeemde in Eigelshoven. Zaterdag rond middernacht werd een raam ingegooid. Gistermiddag rond 1 uur gebeurde dat opnieuw. Volgens de politie houden de vernielingen verband met een conflict, maar hebben de bewoners daar niets mee te maken. Agenten gaan extra surveilleren in de wijk. Getuigen en mensen met camerabeelden kunnen zich melden via 0900 8844. De Raad van State is kritisch over het plan om burgemeesters een zwaarwegend adviesrecht te geven bij de sluiting van een spoedeisende hulp. Zo'n advies kan volgens de Raad verwachtingen wekken die niet waargemaakt kunnen worden, omdat de uiteindelijke beslissing bij de zorgaanbieder ligt. Het oordeel is belangrijk voor Parkstad, waar burgemeester Roel Wever zich verzet tegen de geplande afschaling van de acute zorg in het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. Dan nog het weer. Vandaag begint Parkstad grijs en plaatselijk valt nog wat lichte regen. In de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af, met nog kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 24 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het zacht en grotendeels droog. Dinsdag, morgen dus, wordt het zonniger en warmer, met maximaal 28 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Kerkstad. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan.

0: China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltfrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
7: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
6: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
7: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
6: Goed plan!
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Een inwoner van Brunsum heeft gisteravond €52.000 gewonnen in het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dirk zat in het publiek en hoefde daarvoor zelf geen vragen te beantwoorden. Omdat beide halve finalisten besloten niet op de knop te drukken, ging het geldbedrag naar iemand in de zaal. Presentatrice Linda de Mol maakte vervolgens bekend dat Dirk de winnaar was. Wat hij met het prijzengeld gaat doen, weet hij nog niet. De politie zoekt getuigen van een explosie bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen. Rond 9 uur gisteravond werd daar een harde knal gehoord. De gevel en voordeur raakten beschadigd. Niemand raakte gewond en er zijn nog geen verdachten aangehouden. De forensische opsporing onderzoekt de oorzaak. Mensen die iets opvallends hebben gezien of camerabeelden bezitten, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De politie zoekt getuigen van twee vernielingen bij een woning aan de Portbeemde in Eigelshoven. Zaterdag rond middernacht werd een raam ingegooid. Gistermiddag rond 1 uur gebeurde dat opnieuw. Volgens de politie houden de vernielingen verband met een conflict, maar hebben de bewoners daar niets mee te maken. Agenten gaan extra surveilleren in de wijk. Getuigen en mensen met camerabeelden kunnen zich melden via 0900 8844. De Raad van State is kritisch over het plan om burgemeesters een zwaarwegend adviesrecht te geven bij de sluiting van een spoedeisende hulp. Zo'n advies kan volgens de Raad verwachtingen wekken die niet waargemaakt kunnen worden, omdat de uiteindelijke beslissing bij de zorgaanbieder ligt. Het oordeel is belangrijk voor Parkstad, waar burgemeester Roel Wever zich verzet tegen de geplande afschaling van de acute zorg in het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. Dan nog het weer. Vandaag begint Parkstad grijs en plaatselijk valt nog wat lichte regen. In de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af, met nog kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 24 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het zacht en grotendeels droog. Dinsdag, morgen dus, wordt het zonniger en warmer, met maximaal 28 graden.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Glaswerk in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De Koninklijke Rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor, met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
2: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: De spanning, de ontlading,
7: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
8: Kom binnen!

0: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
0: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijen.

Dinsdagochtend, 15 september 2026. We zijn bezig met die ochtenddip. Die dinsdagmorgenochtenddip, om die helemaal weg te werken. Tot 12 uur ben ik bij je. Dat betekent heel wat lekkere plaatjes wat voorbij gaan komen. En we hebben dadelijk wat gasten in de studio. Dan gaan we het hebben over taalrijke start. De beginjaren van je babytje. Om die een beetje de taal te laten leren kennen. Daar gaan we het zo meteen over hebben met de specialisten. Maar eerst deze uit de jaren 80. Spandau Ballads.

0: Spandabella hit uit de jaren 80. 1984 om precies te zijn. En Only When You Leave. En de videoclip werd opgenomen in Italië, in Venetië. Eventjes wat interactie met jullie. Zou je er ook wel heen willen? Eventjes naar Italië, naar Venetië. Stel je dat eens voor.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.

toen was er nog alles koekenij tussen die twee. Ik heb het over Ilse de Lange en Waylon. The Common Limits. Hoe het nou nog erbij staat, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik zal het eens een keertje gaan proberen uit te pluizen. Calm After the Storm, hoor je hier bij jouw nummer 1. Will Smith en The Man in Black. Wist je dat hij eigenlijk niet die rol wilde hebben in de film Man in Black? Ja, hij was bang dat hij hetzelfde als Independence Day weer in een science fiction film zou komen. Maar Steven Spielberg heeft hem er wel van overtuigd en het werd een dikke vet.

Ja, zo heet hij. Ken je dat gevoel, Suzanne en Freek? Een van de vele eetjes wat ze hebben. Hey, laat me eventjes weten wat jij vindt als je dat gevoel hebt. Ik ben eventjes benieuwd. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes rechtsonder op het groene WhatsApp-logootje. Ik ben weer twee dingen tegelijk aan het doen, hè. Ik ben benieuwd.

0: beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik zijn velg heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
4: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Bijna 5.900 woningen in Heerlen staan volgens nieuwe cijfers op een kwetsbare plek bij extreme regenval. Bij een zogenoemde regenbui van de eeuw kan het water daar minstens 15 centimeter hoog tegen de gevel komen te staan. Dat blijkt uit berekeningen van wateradviesbureau Nelen en Schuurmans in de Klimaateffectatlas, vandaag geciteerd in het Algemeen Dagblad. De kaart voorspelt niet dat iedere woning daadwerkelijk onderloopt, maar geeft aan waar de kans op wateroverlast en schade groter is. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is op 78-jarige leeftijd overleden. De VVD'er stierf zondag na ziekte in zijn woonplaats Baren. Sakkers was van 2000 tot 2003 burgemeester van Heerlen. Hij werd vooral bekend door operatie Hartslag, waarmee drugs- en dakloze overlast in het stadscentrum werd aangepakt. Na Heerlen werd hij burgemeester van Eindhoven en later voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zuiderland en de Open Universiteit gaan nauwer samenwerken bij onderzoek naar digitale zorg thuis. Bestuursvoorzitter Esther Talboom-Kamp is bijzonder hoogleraar digitale zorg thuis en onderzoekt hoe technologie verantwoord kan worden ingezet en georganiseerd. Zuiderland begeleidt inmiddels zo'n 17.000 patiënten thuis met digitale toepassingen. Volgens Talboom-Kamp is niet alleen de technologie belangrijk, maar ook de manier waarop zorgorganisaties, medewerkers en patiënten ermee werken. Het Vista College biedt in Zuid-Limburg gratis hulp aan mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat gebeurt via het initiatief Taal Plus, waarbij deelnemers op hun eigen tempo aan persoonlijke doelen werken. Ook geeft Taal Plus voorlichting aan huisartsenpraktijken en helpt het werknemers met basisvaardigheden. Wie hulp zoekt, kan zich melden bij het Vista College of bij een bibliotheek. De lessen zijn gratis. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag een zonnige en warme dag. Vanmorgen is het ongeveer 16 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot rond 28 graden. Er waait een matige zuidenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan een regen- of onweersbui overtrekken. Morgen wordt het flink koeler en wisselvalliger. Met geregeld buien en een middagtemperatuur van ongeveer 19 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Nou, ze heeft wel een keertje hier bij ons wachten in de tuin gestaan. Ik heb het over niemand minder dan Pink. Op Pinkpop stond ze toen en wat was het een fantastisch concert. Hey, zometeen gaan we het hebben over een taalrijke start met een specialist hierin. Maar eerst nog even deze.
1: Met het gevoel van de zomer. Een hele zomer lang. RTV.

0: Dean Lewis. How do I say goodbye? Ik zou het niet weten, maar dat gaan we ook nu niet doen. Hey, ik heb een gast hier in de studio. Zijn naam is Egit van Houten. Stel jezelf even voor, wat doe je? Wie, waar moeten we je van kennen?
1: Veel mensen kennen mij niet van wat ik doe. In Parkstad kennen mensen mij soms van de geschiedenisfilm over Parkstad die bij het VVV draait of in Kasteel Hoensbroek. Maar okay. Ik ben directeur, bestuurder van Mijn Streekbibliotheek. Vier gemeenten in Parkstad, Kerkrade, Brunsum, Voerendaal en Simpelveld. Daar geef ik leiding aan de bibliotheek.
0: Oké, en in dat kader ben je ook eigenlijk hier. Want we gaan het hebben over taalrijke start.
1: Ja, ja.
0: Vertel daar eens even wat meer uit. Wat is dat? Is het een initiatief? Hebben jullie het zelf georganiseerd? Of hoe gaat het?
1: Het is een initiatief van onder andere de GGD, de bibliotheken in Parkstad. Heel veel andere organisaties die rondom het jonge kind zitten. Taalschatten is een landelijke partij die daarbij betrokken is. En inmiddels is dat een Zuid-Limburgs initiatief. Maar hier in Parkstad al heel lang aan gewerkt. En het probeert eigenlijk heel veel dingen te combineren. En het belangrijkste is dat kinderen veel taal horen als ze heel klein zijn. Zelfs al als ze nog niet geboren zijn. Dat is de basis, het uitgangspunt. Praat met je kindje, zing met je kindje, speel met je kindje om die taalontwikkeling zo vroeg mogelijk op gang te brengen.
0: Oké, nou dan gaan we het dadelijk eventjes over hebben dan. Maar als mensen er zijn die wat nog nooit van een taalrijke start hebben gehoord, ja, wat houdt dit initiatief nu precies in dan?
1: Ja, dit zijn een heleboel acties die we inzetten op verschillende organisaties. Bijvoorbeeld het consultatiebureau, gastouders. We proberen via de gemeente, als mensen hun kindje komen aangeven, krijgen kinderen of ouders krijgen dan een brief om een koffertje op te halen, het boekstartkoffertje of de spruitcafés in Heerlen. Zo zijn er allemaal kleine initiatieven, die proberen we te verbinden. En de mensen die daar omheen zitten, die daarin werken, proberen we ook meer kennis mee te geven waarom het zo belangrijk is om heel vroeg al veel met je kindje te praten, voor te lezen, te spelen.
0: Ja. Ja, als je dan kijkt naar het begin van de taalontwikkeling van een kind, baby.
1: Ja.
0: In welke periode gaat dat dan echt ontwikkelen?
1: Ja, eigenlijk vanaf een maand of vijf voor de geboorte.
0: Oké. Okay.
1: Als je dan tegen je kindje praat of tegen je kindje zingt. In de taal van je hart. Dat is ook een belangrijk iets wat we proberen te vertellen in taalrijke start. Van, er was heel lang het idee van, het moet wel altijd goed Nederlands zijn. Nee, maar het mag gewoon de taal zijn die jouw moedertaal, jouw taal van het hart is. Dat kan Limburg zijn, dat kan elke taal zijn waar je mee bent opgegroeid. Want het belang is dat een kind vanaf die min vijf maanden dus aanleg krijgt voor taal in zijn hersenen. Okay. En op het moment dat er weinig taal is, dus als je kindje veel ook op een scherm laat kijken, als ze nog heel jong zijn, niet echt veel met een kindje praat. Heel simpel, je kunt een kindje in een wagen voor je met het gezicht naar je toe of met het gezicht van je af. En dat maakt al verschil, want dan kun je dat gesprek aangaan over de wereld buiten, zelfs als het kindje nog heel klein is.
0: Oké, okay. Ja, dat zijn van die tips die wat sommige mensen, tenminste ik heb wel ook al kinderen, maar die praten gelukkig wel. Maar dat lijkt me wel handige tips wat je zo geeft.
1: Ja.
0: Als we dan gaan kijken eigenlijk onder het... wanneer is het een taalrijke omgeving?
1: Een taalrijke omgeving is een omgeving waar eigenlijk iedereen voortdurend communiceert. Met spreken met het kindje, spelen... zingen, liedjes zingen, rijmpjes. Maar ook dat er taal in de buurt is. Dus ook boeken. Boeken om voor te lezen. Boeken om samen te bekijken. Want natuurlijk, een baby, die kun je ook voorlezen. Dat is prima. Maar je hebt ook speciale boekjes voor baby's. Waar baby's op reageren. Waardoor je het toch een beetje iets... Want het kan een beetje gek voelen om een gesprek met je baby aan te gaan. Dat had ik zelf als vader ook in het begin. Maar daar kun je makkelijk overheen stappen door daarbij de goede boekjes in te zetten. Dus dat is heel belangrijk.
0: Oké. Okay. Waarom is het eigenlijk de taalrijke start juist in Parkstad zo heel erg belangrijk? Waarom is het zo'n goed initiatief?
1: Ja, we hebben natuurlijk in Parkstad een ja, een stevige achterstand als het gaat om geletterdheid, basisvaardigheden. We weten gewoon dat er grote delen, stadsdelen zijn die gewoon daar een achterstand in hebben. En we zien nou, landelijk ook de laatste weken de cijfers weer binnenkomen. Dat het echt niet zo goed gaat met de taalontwikkeling van een deel van de jongeren. En die ontwikkeling begint al heel vroeg. Dus als je vroeg inzet, kun je die basis, dat fundament, kun je versterken. En op dat fundament kun je bouwen. Maar als je dus als kind eigenlijk een paar duizend woorden mist, want dat is uiteindelijk het effect als dat niet voorgelezen wordt, als er niet met het kindje gespeeld en gesproken wordt, dat die basis niet goed is en een aantal woorden gewoon gemist wordt. Als je dan naar school gaat, ja, dan is dat voor school ook veel moeilijker om in te halen. Want ja, je loopt met een achterstand en die haal je niet zo makkelijk in.
0: Ja, je hebt nu dan over achterstanden. Maar zijn er verschillen in Parkstad tussen gezinnen?
1: Zeker. Hè. Er zijn gezinnen waar veel aandacht is voor taal. Waar dat een normaal onderdeel van het gezinsleven is. Nou, een van de mooie projecten die wij vanuit de bibliotheek ook doen is de Voorleesexpress. In gezinnen waar voorlezen misschien niet zo ingeburgerd is. Waar een bezoek aan de bieb misschien wat gekker is. Die proberen we te vinden. En waar we zeggen van, hey, hier kunnen wij. Dat is wel vaak wat op latere leeftijd. Dus dan heb je het over kinderen van 4 tot 6. Maar daar proberen we voorlezen te stimuleren. Dus ook die omgeving, boekjes aanwezig te laten zijn. Mensen ook leren spelletjes te doen. En een van de projecten binnen Taalrijke Start is dat we boekjes uitdelen. Dus we hebben hele leuke boekjes over de gemeente waar je woont. Nou, dan krijg je De Schatten Van, heet dat boekje. Dat krijg je al heel vroeg. Maar je krijgt ook een taalkalender met handige tips. Ik noemde er net al een paar waar dat in staat. Dus ook om die kennis eigenlijk heel breed bij iedereen onder de pet te krijgen.
0: Dus je moet gewoon heel vroeg ermee beginnen. Wil je een achterstand eigenlijk niet op gaan lopen?
1: Ja, je moet echt proberen inderdaad om vroeg te beginnen. En het hoeft allemaal niet heel uitgebreid en heel moeilijk te zijn. Het kan heel simpel zijn. Het begint echt letterlijk met inderdaad de liedjes, het spelen en het praten met je kindje. Mm-hmm. En dat lijkt vanzelfsprekend. Je zei het net zelf al. Maar we zien ook, en dat zie je nu ook een beetje terug in onderzoeken, ja, dat die aanwezigheid van die telefoon niet zozeer voor het kindje misschien een effect heeft dat die op die telefoon kijkt, maar dat je er zelf op kijkt, waardoor je de interactie met het kindje weg achterblijft. En dat is iets waar we ook ons wel zorgen over maken en dat ook in die tips aan de orde komt.
0: Een stootvraag eigenlijk. Wat denk je dat we over 5 of 10 jaar terug kunnen kijken op een taalrijke start? Wanneer is die eigenlijk geslaagd dan voor jou?
1: Ja, nee, we meten best wel veel in onze sector, maar ook bij de gezondheidszorg. En waar we naar zoeken is eigenlijk dat we het aantal kinderen dat een extra indicatie nodig heeft voor extra ondersteuning, ja, dat we daar toch een kleine afname in gaan zien. Maar het is een lang proces. We weten natuurlijk, we proberen heel veel gezinnen te bereiken. Dat houden we ook goed bij. Maar om het effect echt 5 tot 10 jaar, ja, dan zou je toch echt een teruggang moeten zien in kinderen die iets extra's nodig hebben, omdat die basis gewoon goed zit.
0: Als mensen nu vragen hebben, waar kunnen ze terecht?
1: Ze kunnen terecht bij de bibliotheken natuurlijk. Wij zelf, alle bibliotheken in Parkstad, doen mee. Maar ook bij jeugdwerkers van de gemeente. Bij de GGD, als je bij het consultatiebureau komt bijvoorbeeld. Kun je er vragen over stellen. En krijg je meestal ook actief al een boekje of een taalkalender.
0: Hey, mag ik jou bedanken voor dit hele stukje uitleg, wat heel erg belangrijk is hier natuurlijk ook in Parkstad. En we hopen dat we hier heel veel succes mee gaan behalen.
1: Zeker, heel fijn.
0: Ingrid, tot de volgende keer.
1: Dankjewel.

0: Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwilms.nl en volg ons op Facebook.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
5: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of hun identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Gedser twee lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
9: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Bij taxicentrale Beersdal.

0: in Heerlen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Arno.

Razorlight in America. En dan hadden we de grote zomerhit. Een van de grote zomerhits. Justin de Wild. En Sherry O. Ja, zo heet hij dan. Hey, hou het even goed in de gaten. Ik ben bij je tot een uur of 12. En je kan meewerken aan het programma als je zelf wilt. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Jouw nieuws vind je daar. Maar dan vind je ook de WhatsApp-button. Rechts onderin het groene logootje. Klik daar even op. En laat me maar even wat weten. Ik ben eigenlijk benieuwd. Maakt me niet uit wat. Nu Watt Stewart en Young Turks.

Dotan en Coming Home. En 2014 brak hij eigenlijk door met dat nummer. Hij is in Nederland toch wel eventjes beroemd geweest. En nu horen we helemaal niks meer van hem. Nu Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter over.

0: op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Bijna 5.900 woningen in Heerlen staan volgens nieuwe cijfers op een kwetsbare plek bij extreme regenval. Bij een zogenoemde regenbui van de eeuw kan het water daar minstens 15 centimeter hoog tegen de gevel komen te staan. Dat blijkt uit berekeningen van wateradviesbureau Nelen en Schuurmans in de Klimaateffectatlas, vandaag geciteerd in het Algemeen Dagblad. De kaart voorspelt niet dat iedere woning daadwerkelijk onderloopt, maar geeft aan waar de kans op wateroverlast en schade groter is. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is op 78-jarige leeftijd overleden. De VVD'er stierf zondag na ziekte in zijn woonplaats Baren. Sakkers was van 2000 tot 2003 burgemeester van Heerlen. Hij werd vooral bekend door operatie Hartslag, waarmee drugs- en dakloze overlast in het stadscentrum werd aangepakt. Na Heerlen werd hij burgemeester van Eindhoven en later voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zuiderland en de Open Universiteit gaan nauwer samenwerken bij onderzoek naar digitale zorg thuis. Bestuursvoorzitter Esther Talboom-Kamp is bijzonder hoogleraar digitale zorg thuis en onderzoekt hoe technologie verantwoord kan worden ingezet en georganiseerd. Zuiderland begeleidt inmiddels zo'n 17.000 patiënten thuis met digitale toepassingen. Volgens Talboom-Kamp is niet alleen de technologie belangrijk, maar ook de manier waarop zorgorganisaties, medewerkers en patiënten ermee werken. Het Vista College biedt in Zuid-Limburg gratis hulp aan mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat gebeurt via het initiatief Taal Plus, waarbij deelnemers op hun eigen tempo aan persoonlijke doelen werken. Ook geeft Taal Plus voorlichting aan huisartsenpraktijken en helpt het werknemers met basisvaardigheden. Wie hulp zoekt, kan zich melden bij het Vista College of bij een bibliotheek. De lessen zijn gratis. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag een zonnige en warme dag. Vanmorgen is het ongeveer 16 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot rond 28 graden. Er waait een matige zuidenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan een regen- of onweersbui overtrekken. Morgen wordt het flink koeler en wisselvalliger, met geregeld buien en een middagtemperatuur van ongeveer 19 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Civils and Coal. En die kennen we weer van CNC Music Factory eigenlijk. A Deeper Love, daar ging het dan over. En we hadden nog Bluff en Zoute Landen. Dat hoor je allemaal hier, bij Jouw Nummer 1. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. RTV, Parkstad.nl erachter en je bent op de website.

De dames van de Sugar Babes en Hole in the Head, zo heet je dan. Hey, ik heb hem al in het pand hier rondlopen. Ik heb het over niet meer minder dan Maurice Kamelot. Zometeen komt hij eraan met het lunchprogramma van RTW Parkstad. Broodje Mouw. En daarachteraan krijg je Erik Kerkhoff op het apparaat. En we hebben ook nog Richard Rijgers. Die gaat er ook nog aankomen met zijn middagshow. Ik ben er morgen weer. Om 10:00 sharp tot 12:00. En dan gaan we de week een beetje doormidden zagen. Hè? Want dan is het de woensdageditie van Krijnen op je apparaat. Nu, Blind Ferry. En die kennen we weer van de formatie Waxy Music. Dit keer alleen. Let's stick together. Hoi, tot

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur na die lekkage.
3: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
2: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
3: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Goed plan!
4: Hey!

0: wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen. Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n 33 miljard dollar, waarvan ruim 22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied, en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Ach, het maakt eigenlijk niet uit of ze uit het heden of uit het verleden komen, want ze zijn natuurlijk altijd heel erg lekker. De muziek van RTV Parkstad, ook op de dinsdag weer. Wees welkom, het is tijd voor Broodje Mouw. Tot 2 uur vanmiddag, we gaan je weer door die lunch heen slepen. Nou ja, ik weet, het is af en toe heel zwaar. Wij gaan je helpen. Laat je ook helpen. Dat klinkt erger als het is. Nee hoor, straks de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. En als je nou een leuk liedje hebt, geef hem gewoon eventjes door. Hè. Dat kan altijd via de Parkstad.
1: What's up?
0: What's up? Inderdaad, laat eventjes weten wat je wil horen. En stuur ons even een berichtje. Dan hoor je wellicht straks je favoriete plaat hier op de...

De lekkerste classics, 80s, 90s en hits van nu. Alles komt gewoon lekker voorbij hier op Echte Veeparkstad. Leuk dat hij aanstaat op de 89.2. Of gewoon via het internet, hè. Dat kan natuurlijk ook, hè, tegenwoordig. Ja, dat kan al een paar jaar, Kamerlot. EchteVeeParkstad.nl. Log even in, vinden we leuk als je dat doet. En luister via het World Wide Web, hè. Dan kun je ons overigens overal beluisteren. Dat is sowieso altijd heel erg simpel natuurlijk en ook makkelijk. En dan kun je gelijk, als je toch daar bent, meld je even aan op de Parkstad nieuwsbrief.

0: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Ja,

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Bijna 5.900 woningen in Heerlen staan volgens nieuwe cijfers op een kwetsbare plek bij extreme regenval. Bij een zogenoemde regenbui van de eeuw kan het water daar minstens 15 centimeter hoog tegen de gevel komen te staan. Dat blijkt uit berekeningen van wateradviesbureau Nelen en Schuurmans in de Klimaateffectatlas, vandaag geciteerd in het Algemeen Dagblad. De kaart voorspelt niet dat iedere woning daadwerkelijk onderloopt, maar geeft aan waar de kans op wateroverlast en schade groter is. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is op 78-jarige leeftijd overleden. De VVD'er stierf zondag na ziekte in zijn woonplaats Baren. Sakkers was van 2000 tot 2003 burgemeester van Heerlen. Hij werd vooral bekend door operatie Hartslag, waarmee drugs- en dakloze overlast in het stadscentrum werd aangepakt. Na Heerlen werd hij burgemeester van Eindhoven en later voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zuiderland en de Open Universiteit gaan nauwer samenwerken bij onderzoek naar digitale zorg thuis. Bestuursvoorzitter Esther Talboom-Kamp is bijzonder hoogleraar digitale zorg thuis en onderzoekt hoe technologie verantwoord kan worden ingezet en georganiseerd. Zuiderland begeleidt inmiddels zo'n 17.000 patiënten thuis met digitale toepassingen. Volgens Talboom-Kamp is niet alleen de technologie belangrijk, maar ook de manier waarop zorgorganisaties, medewerkers en patiënten ermee werken. Het Vista College biedt in Zuid-Limburg gratis hulp aan mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat gebeurt via het initiatief Taal Plus, waarbij deelnemers op hun eigen tempo aan persoonlijke doelen werken. Ook geeft Taal Plus voorlichting aan huisartsenpraktijken en helpt het werknemers met basisvaardigheden. Wie hulp zoekt, kan zich melden bij het Vista College of bij een bibliotheek. De lessen zijn gratis. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag een zonnige en warme dag. Vanmorgen is het ongeveer 16 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot rond 28 graden. Er waait een matige zuidenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan een regen- of onweersbui overtrekken. Morgen wordt het flink koeler en wisselvalliger, met geregeld buien en een middagtemperatuur van ongeveer 19 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Mocht hebben, geen paniek. Ja, dan zit hij gewoon in de WhatsApp-bak bij ons. En dan kom ik hem ongetwijfeld nog tegen. En dan ga ik er wellicht straks draaien om 1:30 voor een nieuwe ronde. 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Wat wil je horen? Even door. Hoor je hem wellicht straks om 1:30 hier

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjes.

0: Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
3: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten 30.000 euro aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter van der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Von der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamerot.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Kom binnen.
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
3: Ha!

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

de lekkerste muziek op de radio en de hits van nu, heerlijk hè. Dit is Echte V Parks, dat het radiostation wat je op hebt staan. Broodje Mouw, de lunchshow tot 2 uur met straks de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzeltje vrij. Laat me even weten wat je wil horen. Kun je doen door te gebruik te maken van de Echte V Parks. Inderdaad, download die even. Ja, dat is een hele domme opmerking van mij. Want volgens mij heb iedereen die wel op de telefoon staan inmiddels. Nog niet het geval. Ga naar echtevparkstad.nl. Klik je op het logo van WhatsApp. Kun je hem downloaden. Voeg ons gelijk toe. Kun je ons een berichtje sturen. En abonneer je even op de nieuwsbrief. Hè. Blijf je altijd op de hoogte van al het nieuws in en

Jouw hits, jouw nieuws. Echt TV Parkstad heb je opstaan op de 89.2 of via het World Wide Web bij echttvparkstad.nl. Zo direct de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzevrij. Ik heb nog een paar plekjes over. Laat weten wat je wil horen. Hoor je wellicht je favoriete plaat zo op de radio.

0: Parkstad. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Bijna 5.900 woningen in Heerlen staan volgens nieuwe cijfers op een kwetsbare plek bij extreme regenval. Bij een zogenoemde regenbui van de eeuw kan het water daar minstens 15 centimeter hoog tegen de gevel komen te staan. Dat blijkt uit berekeningen van wateradviesbureau Nelen en Schuurmans in de Klimaateffectatlas, vandaag geciteerd in het Algemeen Dagblad. De kaart voorspelt niet dat iedere woning daadwerkelijk onderloopt, maar geeft aan waar de kans op wateroverlast en schade groter is. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is op 78-jarige leeftijd overleden. De VVD'er stierf zondag na ziekte in zijn woonplaats Baren. Sakkers was van 2000 tot 2003 burgemeester van Heerlen. Hij werd vooral bekend door operatie Hartslag, waarmee drugs- en dakloze overlast in het stadscentrum werd aangepakt. Na Heerlen werd hij burgemeester van Eindhoven en later voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zuiderland en de Open Universiteit gaan nauwer samenwerken bij onderzoek naar digitale zorg thuis. Bestuursvoorzitter Esther Talboom-Kamp is bijzonder hoogleraar digitale zorg thuis en onderzoekt hoe technologie verantwoord kan worden ingezet en georganiseerd. Zuiderland begeleidt inmiddels zo'n 17.000 patiënten thuis met digitale toepassingen. Volgens Talboom-Kamp is niet alleen de technologie belangrijk, maar ook de manier waarop zorgorganisaties, medewerkers en patiënten ermee werken. Het Vista College biedt in Zuid-Limburg gratis hulp aan mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat gebeurt via het initiatief Taal Plus, waarbij deelnemers op hun eigen tempo aan persoonlijke doelen werken. Ook geeft Taal Plus voorlichting aan huisartsenpraktijken en helpt het werknemers met basisvaardigheden. Wie hulp zoekt, kan zich melden bij het Vista College of bij een bibliotheek. De lessen zijn gratis. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag een zonnige en warme dag. Vanmorgen is het ongeveer 16 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot rond 28 graden. Er waait een matige zuidenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en kan een regen- of onweersbui overtrekken. Morgen wordt het flink koeler en wisselvalliger, met geregeld buien en een middagtemperatuur van ongeveer 19 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

nieuws op Echt TV Parijs. Dat waar we zo meteen na twee uur ook op deze dinsdag gewoon vrolijk verder gaan met de allerlekkerste muziek. Morgen om 12 uur is er uiteraard weer een nieuwe Broodje Mouw, de lunchshow. Fijne dinsdag nog. Bye bye!

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
5: Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
8: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
7: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
8: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig

0: Van verschillende merken en zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Ah, dan ken ik die nog, gaat zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak waren. Sharon het Koenen regelt alles.
2: Klaar met werken? Autovies. Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schade.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. Volgens hem is democratie meer dan de meerderheid die beslist. Hij vraagt om betrokkenheid van iedereen. De koning noemt vrijwilligers en mantelzorgers voorbeelden van mensen die bijdragen aan de samenleving. En ook moet het vertrouwen in de politiek en overheid worden hersteld. Willem-Alexander zei dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. Bij Breukelen stonden meerdere hooibalen in brand, waardoor er veel rook vrij kwam. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De politie onderzoekt nu wie de branden heeft veroorzaakt. Die vallen samen met boerenprotesten die vandaag op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Maar het verband ertussen is nog niet bevestigd. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke acties zegt te coördineren. Volgens ProRail is er op 27 plekken materiaal op het spoor gelegd, zoals buizen. Daardoor lag het treinverkeer in vooral het midden en oosten van het land urenlang grotendeels stil. Volgens de NS zijn de treinen op de meeste trajecten alweer gaan rijden. Boerenorganisatie Agractie zegt niet te weten wie er achter de treinspoorsabotage zit. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Kesem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Volgens Greenpeace besloegen de vlekken zaterdag al samen zo'n 600 vierkante kilometer. Mogelijk is de olie afkomstig van een olietanker die eerder werd beschoten. Ook voor de kust van Oman is een olievlek gezien in een gebied waar veel vogels broeden. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olie en gas. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
4: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Parkstad.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

When I Think of You. We praten over 1996. Dat is alweer een aardige tijd geleden. RTV Parkstad vind je natuurlijk ook online. Dat is makkelijk op www.rtvparkstad.nl of via onze socials die altijd dichtbij zijn. Straks 20 minuten non-stop in Breuzel vrij. Nu hoor je John Mayer op de radio. En The Last Train Home. If you wanna

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: ideale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart Inke Eckraden, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website. Kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön! Bei Taxi Centrale Bier.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Parkstad was met minstens 4 politici vertegenwoordigd bij de troonrede. De Heerlenaren Dion Graus en Martin de Beer waren aanwezig als Tweede Kamerlid. Dat gold ook voor René Klaassen, geboren in Heerlen en woonachtig in Landgraaf. Silvio Erkens uit Kerkrade woonde de plechtigheid bij als staatssecretaris. De Kamerleden beoordelen de kabinetsplannen en begrotingen de komende tijd. Erkens is als bewindspersoon medeverantwoordelijk voor het kabinetsbeleid. Een openbare namenlijst van andere genodigden uit Parkstad is er niet. Meer dan 100 BMW Z4 cabriolets maken zondag een toertocht door Zuid-Limburg. De deelnemers vertrekken om 10:30 vanaf gemeenschapshuis De Henkhof in Merkelbeek. De route voert over kleine wegen, door Limburgse dorpen en het heuvelachtige, bosrijke landschap. De rit heet Bourgondisch Limburg met een snuifje Indonesisch en wordt georganiseerd door leden van de BMW Roadster Club. Vanaf 4:00 keren de deelnemers terug naar Merkelbeek voor de afsluiting. Een appartementencomplex aan op de Klinkert in Bochels is gisteravond uit voorzorg ontruimd na een melding van een gaslucht. Die melding kwam rond 9:30 binnen. Hulpdiensten onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van een gaslek en waar dat zich bevindt. Over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel woningen zijn ontruimd, waar de bewoners tijdelijk worden opgevangen en wanneer ze naar huis kunnen terugkeren. Een openbare toelichting van de veiligheidsregio of netbeheerder was gisteravond nog niet beschikbaar. Een eenmalige training verandert de studiegewoonten van leerlingen en studenten nauwelijks. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Samantha Vos aan de Open Universiteit in Heerlen. Veel verschillende leerstrategieën gebruiken of hoge cijfers halen betekent volgens haar niet automatisch dat iemand effectief zelfstandig leert. Belangrijk is dat studenten enkele kernvaardigheden, zoals plannen en het controleren van hun voortgang, goed toepassen. Docenten spelen daarbij een belangrijke rol met duidelijke doelen, regelmatige feedback en ruimte voor eigen keuzes. Vos verdedigt haar proefschrift op donderdag 24 september in Heerlen. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht kan ook in Parkstad een regen- of onweersbui overtrekken. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen enkele buien, mogelijk opnieuw met onweer. De middagtemperatuur blijft dan steken rond 19 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Esme Denters. Een van de eerste ontdekkingen van YouTube. Jawel, ouder hier. En daarvoor het hier nog in 20 minuten non-stop een breuzelvrij. Je weet het maar nooit hè, hoeveel hits je voorbij kunt horen komen hier op de radio. RTV Parkstad, jouw hits.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Café Drakken zet de tijd op 3 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. Hij steunt de oproep van de koning om meer samen te werken in de politiek. Maar Pro wil niet instemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver zegt dat die bescherming juist de reden is waarom zijn partij bestaat. Hij roept het kabinet op om de bezuinigingen te schrappen en samen verder te bouwen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. Volgens Türk moeten vermiste personen worden opgespoord en lichamen zorgvuldig worden geborgen. Hij zegt dat Israël bulldozers inzet zonder voldoende respect voor de doden, terwijl het juist belangrijk is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. De politie begon een zoekactie nadat een man bij de Rijkerswoerdse plassen het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Het signalement van de gevonden persoon komt overeen met dat van Sanders, die in 2011 bekend werd als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Ook zijn familie en vrienden zouden bij de plas aanwezig zijn. De politie heeft de identiteit nog niet officieel bevestigd. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat?

0: parelen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kienen, dat is gewoon leuk.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijd.

ik kwam later nog in een soort van verzomerde versie uit. Het was Atlantic Ocean, DJ uit Nederland trouwens. En het liedje was Waterfall. Lekker, lekker dansend de middag in. Dit is RTV Parkstad, jouw hits en jouw nieuws. Het is alweer dinsdag.

Ellie Furtado, Turn Off The Light. Doe de lamp uit. Moet trouwens wel een beetje wennen aan het feit dat het s'avonds steeds vroeger donker wordt. Op de een of andere manier lijkt het wel zo, hè. Maar goed, het kan ook een beetje mij liggen. Hoewel, vandaag zal het wel meevallen. Wordt een lekkere dag, hè. Wat de temperaturen, wie had dat nou mee durven dromen? Daarvoor hadden wij Roxy Dekker, die verkocht gewoon binnen enkele minuten de hele arena uit. Hartstikke knap voor deze meid. Disturbed, The Sound of Silence, nu op Parkstad.

0: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
1: Ze hebben een coole spinningcoaster,
0: een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Parkstad was met minstens 4 politici vertegenwoordigd bij de troonrede. De Heerlenaren Dion Graus en Martin de Beer waren aanwezig als Tweede Kamerlid. Dat gold ook voor René Klaassen, geboren in Heerlen en woonachtig in Landgraaf. Silvio Erkens uit Kerkrade woonde de plechtigheid bij als staatssecretaris. De Kamerleden beoordelen de kabinetsplannen en begrotingen de komende tijd. Erkens is als bewindspersoon medeverantwoordelijk voor het kabinetsbeleid. Een openbare namenlijst van andere genodigden uit Parkstad is er niet. Meer dan 100 BMW Z4 cabriolets maken zondag een toertocht door Zuid-Limburg. De deelnemers vertrekken om 10:30 vanaf gemeenschapshuis De Henkhof in Merkelbeek. De route voert over kleine wegen door Limburgse dorpen en het heuvelachtige, bosrijke landschap. De rit heet Bourgondisch Limburg met een snuifje Indonesisch en wordt georganiseerd door leden van de BMW Roadster Club. Vanaf 4:00 keren de deelnemers terug naar Merkelbeek voor de afsluiting. Een appartementencomplex aan op de Klinkert in Bochels is gisteravond uit voorzorg ontruimd na een melding van een gaslucht. Die melding kwam rond 9:30 binnen. Hulpdiensten onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van een gaslek en waar dat zich bevindt. Over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel woningen zijn ontruimd, waar de bewoners tijdelijk worden opgevangen en wanneer ze naar huis kunnen terugkeren. Een openbare toelichting van de veiligheidsregio of netbeheerder was gisteravond nog niet beschikbaar. Een eenmalige training verandert de studiegewoonte van leerlingen en studenten nauwelijks. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Samantha Vos aan de Open Universiteit in Heerlen. Veel verschillende leerstrategieën gebruiken of hoge cijfers halen betekent volgens haar niet automatisch dat iemand effectief zelfstandig leert. Belangrijk is dat studenten enkele kernvaardigheden, zoals plannen en het controleren van hun voortgang, goed toepassen. Docenten spelen daarbij een belangrijke rol met duidelijke doelen, regelmatige feedback en ruimte voor eigen keuzes. Vos verdedigt haar proefschrift op donderdag 24 september in Heerlen. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht kan ook in Parkstad een regen- of onweersbui overtrekken. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen enkele buien, mogelijk opnieuw met onweer. De middagtemperatuur blijft dan steken rond 19 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Kensington en Beter Dagen. Een war. Lekker, hè? Single van alweer al een aardige tijd geleden. Je kon ook meekijken met de videoclip. Die vond je op onze website www.rtvparkstad.nl. 20 minuten non-stop en breuzelvrij. Doen we morgen gewoon opnieuw. Zometeen veel plezier met meer hits onderweg op RTV Parkstad. Ik meld me graag morgen om 1 uur of 2. Dit.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website. kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens hen nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over de miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. De betogers wilden bij een gerechtsgebouw een verklaring afleggen, maar werden door de politie aangehouden. Ze droegen een spandoek met de tekst LHBTIQ zijn is geen misdaad. De afgelopen dagen waren er ook al invallen bij woningen, bars en verenigingen van LHBTIQ'ers. Volgens de Turkse regering zijn de acties onderdeel van president Erdogans decennium van het gezin. De EU wijst de arrestaties af. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. En treinreizigers krijgen hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. De NS maakt daarvoor een uitzondering omdat sabotage normaal gesproken onder overmacht valt. Op 27 plekken in het land waren buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Volgens ProRail was dat sabotage waardoor veel treinen niet of nauwelijks konden rijden. De exacte vergoeding hangt af van de hoeveelheid vertraging en kan via de NS-website worden aangevraagd. Thuisblijvers krijgen geen geld. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust.

0: winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
2: Met Richard Gere.

0: Inderdaad, weet je ook. This is the real thing. Met de Topic X en Becky G. Tezamen met Sorry Papi. En daarmee beginnen we dus de middagshow. Maar natuurlijk eerst even Erik bedanken. Erik hoor je elke werkdag tussen twee en vier uur. En morgen, Erik, ja? Duim gaat omhoog, is hij er weer.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard.
0: Met zometeen een sprint.

Metro Station en Shake It, Shake It, Shake It. Vrienden, zometeen wordt het tegeltje van de muur gehaald. Even kijken wat erop staat. Het gaat over discipline. En even geen discipline hebben. Je hoort het zometeen na Sans Milieu en Dark Before the Dawn.

Sans Milieu en Dark Before the Dawn. En ik zei net al, het tegeltje. De spreuk van vandaag gaat over discipline. Daar komt-ie. Mijn discipline staat op

0: een klein beetje de hofleverancier van de middagshow, hè? Lekker Coldplay, Everyday Life bij Parkstad. Zometeen de nieuwsredactie met het nieuws. Zij weten natuurlijk wat gebeurd is in Parkstad. En het weer, ja, ook het weer hebben ze, komt er ook aan. En meteen daarna de Pussycat Dolls. Cameron, maar ook Yolanda be cool. We don't speak Americano. Zometeen.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Parkstad was met minstens 4 politici vertegenwoordigd bij de troonrede. De Heerlenaren Dion Graus en Martin de Beer waren aanwezig als Tweede Kamerlid. Dat gold ook voor René Klaassen, geboren in Heerlen en woonachtig in Landgraaf. Silvio Erkens uit Kerkrade woonde de plechtigheid bij als staatssecretaris. De Kamerleden beoordelen de kabinetsplannen en begrotingen de komende tijd. Erkens is als bewindspersoon medeverantwoordelijk voor het kabinetsbeleid. Een openbare namenlijst van andere genodigden uit Parkstad is er niet. Meer dan 100 BMW Z4 cabriolets maken zondag een toertocht door Zuid-Limburg. De deelnemers vertrekken om 10:30 vanaf gemeenschapshuis De Henkhof in Merkelbeek. De route voert over kleine wegen door Limburgse dorpen en het heuvelachtige, bosrijke landschap. De rit heet Bourgondisch Limburg met een snuifje Indonesisch en wordt georganiseerd door leden van de BMW Roadster Club. Vanaf 4:00 keren de deelnemers terug naar Merkelbeek voor de afsluiting. Een appartementencomplex aan op de Klinkert in Bochels is gisteravond uit voorzorg ontruimd na een melding van een gaslucht. Die melding kwam rond 9:30 binnen. Hulpdiensten onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van een gaslek en waar dat zich bevindt. Over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel woningen zijn ontruimd, waar de bewoners tijdelijk worden opgevangen en wanneer ze naar huis kunnen terugkeren. Een openbare toelichting van de veiligheidsregio of netbeheerder was gisteravond nog niet beschikbaar. Een eenmalige training verandert de studiegewoonten van leerlingen en studenten nauwelijks. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Samantha Vos aan de Open Universiteit in Heerlen. Veel verschillende leerstrategieën gebruiken of hoge cijfers halen betekent volgens haar niet automatisch dat iemand effectief zelfstandig leert. Belangrijk is dat studenten enkele kernvaardigheden, zoals plannen en het controleren van hun voortgang, goed toepassen. Docenten spelen daarbij een belangrijke rol met duidelijke doelen, regelmatige feedback en ruimte voor eigen keuzes. Vos verdedigt haar proefschrift op donderdag 24 september in Heerlen. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht kan ook in Parkstad een regen- of onweersbui overtrekken. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen enkele buien, mogelijk opnieuw met onweer. De middagtemperatuur blijft dan steken rond 19 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Beat Is Out Mafia en Save the World. Met ervoor de Pussycat Dolls, Cameron en Yolanda Be Cool. Oftewel, dat waren dit die je nou net hoorde. Het is hoogste tijd voor een feitje. Wat gebeurde op deze 15 september in het jaar 2025? Dus een jaartje geleden. Wat gebeurde er toen bijvoorbeeld in... even kijken, was het? In Heerlen. In Heerlen.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Op 15 september werden de hulpdiensten rond 7:15 in de ochtend gealarmeerd vanwege een ongeval met letsel op de Bekkerweg in Heerlen. De politie bevestigt dat er sprake was van een ongeval. Over de precieze toedracht was op dat moment nog weinig bekend.

Fleetwood Mac en Tell Me Lies, Sweet Little Lies. Nou vrienden, zometeen gaan we natuurlijk verder met het tweede gedeelte van de middenshow. En dat betekent Katy Perry zometeen om 5:00. Ook Samuel Welten komt eraan met Echte Liefde is te koop. Dat hoor je, maar eerst nog even Tashnina en de Disco Lines. En No Broke Boys. Tot zometeen.

0: SmartTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
7: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
8: Ha, wie schön!
5: Auch für die beginnende Musikliefhebber. Check unsere Site audiofrenzy.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels, omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. En ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. In 2008 en 2029 moet er 200 miljoen euro extra worden bespaard. Maar hoeveel banen verdwijnen en welke overheidsdiensten worden geraakt is nog niet bekend. Tegelijkertijd krijgen gemeenten extra geld voor crisisbestrijding en gaat er naar de AIVD de komende jaren tientallen miljoenen euro's extra. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. De klimaatdoelen voor 2030 zijn volgens de Raad van State al praktisch niet meer haalbaar. Nederland wil in dat jaar 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Buma zegt dat ook het doel voor 2040 snel dichterbij komt en de politiek nu duidelijke keuzes moet maken, zodat ook bedrijven zekerheid krijgen over de toekomst. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Volgens de Italiaanse regering zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. De controles werden eind juli ingevoerd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De Italiaanse premier Meloni uitte toen stevige kritiek op Spanje en dat land voerde toen als reactie zelf grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.

0: gouden spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.

Katy Perry en Snoop Doggy Dogg. En al de Californian girls. Oftewel de girls die bijna voorstelden in bikini. Maar ik ben een keer geweest in Amerika, in California. En ik kan je zeggen, niet iedereen loopt zo rond. Nee, helaas heren, ze lopen niet allemaal zo rond. Er zijn ook mensen die een bikini aan hebben. Er zijn ook mensen die, laten we zeggen, de bikini beter niet kunnen aan hebben. Zijn er iets te fors voor. Iets te breed. Klein beetje.

tegeltje van de muur is afgehaald. En waar ging het ook alweer over? Ik kijk even voor je over discipline. Ja, en dan weet je het, als het op het tegeltje staat, dan gaat het denk ik over geen discipline. Dat ga je zo meteen horen. Eerst even UB40, If It Happens Again.

0: UB40, If It Happens Again, Baby, I'm Leaving. En het tikkeltje ging over, of gaat nog steeds over, discipline. En daar komt-ie. Mijn discipline staat op niet storen.
1: Jouw hit.
2: Jouw

0: Eros Ramazzotti. Gagione. Ik vind die platen die eindigen altijd een beetje op een pizza. Ik krijg altijd het gevoel, ik heb zin in een pizza, maar dat ligt helemaal aan mij. Zometeen de nieuwsredactie van RTV Parkstad. Maar natuurlijk het nieuws uit Parkstad en het weer. En meteen erachteraan, Enrique Iglesias. Elta Landry, maar ook Benson Boone komt eraan. Zometeen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Bij Taxicentrale Beersdal.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Parkstad was met minstens 4 politici vertegenwoordigd bij de troonrede. De heerlenaren Dion Graus en Martin de Beer waren aanwezig als Tweede Kamerlid. Dat gold ook voor René Klaassen, geboren in Heerlen en woonachtig in Landgraaf. Silvio Erkens uit Kerkrade woonde de plechtigheid bij als staatssecretaris. De Kamerleden beoordelen de kabinetsplannen en begrotingen de komende tijd. Erkens is als bewindspersoon medeverantwoordelijk voor het kabinetsbeleid. Een openbare namenlijst van andere genodigden uit Parkstad is er niet. Meer dan 100 BMW Z4 cabriolets maken zondag een toertocht door Zuid-Limburg. De deelnemers vertrekken om 10:30 vanaf gemeenschapshuis De Henkhof in Merkelbeek. De route voert over kleine wegen door Limburgse dorpen en het heuvelachtige, bosrijke landschap. De rit heet Bourgondisch Limburg met een snuifje Indonesisch en wordt georganiseerd door leden van de BMW Roadster Club. Vanaf 4:00 keren de deelnemers terug naar Merkelbeek voor de afsluiting. Een appartementencomplex aan op de Klinkert in Bochels is gisteravond uit voorzorg ontruimd na een melding van een gaslucht. Die melding kwam rond 9:30 binnen. Hulpdiensten onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van een gaslek en waar dat zich bevindt. Over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel woningen zijn ontruimd, waar de bewoners tijdelijk worden opgevangen en wanneer ze naar huis kunnen terugkeren. Een openbare toelichting van de veiligheidsregio of netbeheerder was gisteravond nog niet beschikbaar. Een eenmalige training verandert de studiegewoonte van leerlingen en studenten nauwelijks. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Samantha Vos aan de Open Universiteit in Heerlen. Veel verschillende leerstrategieën gebruiken of hoge cijfers halen betekent volgens haar niet automatisch dat iemand effectief zelfstandig leert. Belangrijk is dat studenten enkele kernvaardigheden, zoals plannen en het controleren van hun voortgang, goed toepassen. Docenten spelen daarbij een belangrijke rol met duidelijke doelen, regelmatige feedback en ruimte voor eigen keuzes. Vos verdedigt haar proefschrift op donderdag 24 september in Heerlen. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht kan ook in Parkstad een regen- of onweersbui overtrekken. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen enkele buien, mogelijk opnieuw met onweer. De middagtemperatuur blijft dan steken rond 19 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: On en Hallo, met daarvoor Enrique Iglesias, Ella Landry en ook Benson Boone. Oftewel, dat waren iets die je net nog hoorde. Het is hoogste tijd voor een feitje. Wat gebeurde hier in Kerkrade een jaartje geleden op deze 15 september?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: De politie deed opnieuw onderzoek naar de dood van een 46-jarige man wiens lichaam eind juli werd gevonden in een uitgebrande auto in het Duitse Scherpenzeel. Waarbij werd onder andere het buurtonderzoek gedaan in Kerkrade. Daar zochten politie.

De La Soul en Me, Myself and I. Uit de roemrute jaren 80. Vrienden, de middenshow zit erop, maar geen probleem. Het is woensdag morgen. En dan is de middenshow bij je terug tussen 4 en 6. Dus, bis morgen. En nog even veel plezier met Morgan Wallen.

0: Heerlen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Rob Jetten heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jetten zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Boerenactivisten hadden langs wegen hooibalen in brand gestoken en treinen werden gesaboteerd doordat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. De politie heeft op de A2 bij Breukelen 6 personen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. In 2030 moet Defensie 100.000 mensen in dienst hebben, waarvan 30% vrouw is. Defensie laat weten dat de nationale weerbaarheidstraining en het vrijwillige dienjaar succesvol zijn. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. De politie zocht sinds afgelopen nacht naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland had gewonnen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht en officieel is het niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Eerder dit jaar vertelde Saunders dat hij met gezondheidsproblemen kampte en financiële tegenvallers had gehad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. Ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het weer, vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
10: Ha, wie schön!
11: Kom binnen!
12: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik zijn velg heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Burgemeester van Heerlen, Roel Wever, heeft een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen voor 2 maanden gesloten. Bij het huis vond zondagavond een explosie plaats waarbij schade ontstond. De politie onderzoekt de zaak. De burgemeester wil met de sluiting de openbare orde handhaven en de rust en veiligheid in de omgeving herstellen. De gemeente blijft de situatie volgen en kan zo nodig aanvullende maatregelen nemen. Een groeiend deel van de klachten over vliegbasis Geilenkirchen gaat over jachtvliegtuigen en calibratievluchten. Het totale aantal klachten blijft ongeveer gelijk. Vorig jaar maakten 168 jachtvliegtuigen gebruik van de basis, tegenover 14 in 2021. Ook ingehuurde burgertoestellen zorgen voor hinder. Deze vluchten zijn nodig om luchtverkeersleiders te trainen, doordat het aantal reguliere AWACS-vluchten de afgelopen jaren sterk is afgenomen. In Gaia Zoo in Kerkrade is begin september een gorillajong geboren. Het kleintje verblijft meestal dicht tegen zijn moeder aan, maar is soms al zichtbaar voor bezoekers. De geboorte zorgt voor nieuwe dynamiek binnen de gorillagroep. Ook de Kuimanga-bijs, die op hetzelfde eiland leven, tonen belangstelling voor de nieuwkomer. Gorillageboortes zijn in dierentuinen relatief zeldzaam. Online apotheek Disapo in Heerlen is failliet verklaard. Het bedrijf heeft het faillissement zelf aangevraagd. De uitspraak raakt 35 werknemers. Disapo verkocht via internet vooral geneesmiddelen, cosmetica en gezondheidsproducten aan klanten op de Duitse markt. Het bedrijf beschikte in Heerlen over een logistiek centrum van ongeveer 7.500 vierkante meter. Een curator uit Voerendaal handelt het faillissement af. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht kan ook in Parkstad een regen- of onweersbui overtrekken. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen enkele buien. Mogelijk opnieuw met onweer. De middagtemperatuur blijft dan steken rond 19 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft
3: heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheulsterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
12: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
13: Ja!

0: zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
0: Social Media, Branding, Hosting en Webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Burgemeester van Heerlen, Roel Wever, heeft een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen voor 2 maanden gesloten. Bij het huis vond zondagavond een explosie plaats waarbij schade ontstond. De politie onderzoekt de zaak. De burgemeester wil met de sluiting de openbare orde handhaven en de rust en veiligheid in de omgeving herstellen. De gemeente blijft de situatie volgen en kan zo nodig aanvullende maatregelen nemen. Een groeiend deel van de klachten over vliegbasis Geilenkirchen gaat over jachtvliegtuigen en calibratievluchten. Het totale aantal klachten blijft ongeveer gelijk. Vorig jaar maakten 168 jachtvliegtuigen gebruik van de basis, tegenover 14 in 2021. Ook ingehuurde burgertoestellen zorgen voor hinder. Deze vluchten zijn nodig om luchtverkeersleiders te trainen, doordat het aantal reguliere AWACS-vluchten de afgelopen jaren sterk is afgenomen. In Gaia Zoo in Kerkrade is begin september een gorillajong geboren. Het kleintje verblijft meestal dicht tegen zijn moeder aan, maar is soms al zichtbaar voor bezoekers. De geboorte zorgt voor nieuwe dynamiek binnen de gorillagroep. Ook de Kuimanga-bijs, die op hetzelfde eiland leven, tonen belangstelling voor de nieuwkomer. Gorillageboortes zijn in dierentuinen relatief zeldzaam. Online apotheek Disapo in Heerlen is failliet verklaard. Het bedrijf heeft het faillissement zelf aangevraagd. De uitspraak raakt 35 werknemers. Disapo verkocht via internet vooral geneesmiddelen, cosmetica en gezondheidsproducten aan klanten op de Duitse markt. Het bedrijf beschikte in Heerlen over een logistiek centrum van ongeveer 7.500 vierkante meter. Een curator uit Voerendaal handelt het faillissement af. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht kan ook in Parkstad een regen- of onweersbui overtrekken. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen enkele buien. Mogelijk opnieuw met onweer. De middagtemperatuur blijft dan steken rond 19 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
9: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
10: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt daar afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Een rechtbank in Washington heeft verboden de naam van de Amerikaanse president Donald Trump op de gevel van het Kennedy Center te zetten. Ook mag het plein dat bij het center hoort niet naar hem vernoemd worden. Het democratische congreslid Joyce Beatty had de rechtbank opnieuw verzocht de hernoeming te voorkomen. Vorige maand had het bestuur van de instelling waar Trump deel van uitmaakt besloten dat het centrum als eerbetoon naar Trump vernoemd mocht worden nadat eerder zijn naam van de gevel was gehaald. Aanklagers in Los Angeles zullen niet de doodstraf eisen tegen de 33-jarige Nick Reiner, die ervan verdacht wordt zijn ouders Rob en Michelle Reiner te hebben vermoord. Als Reiner Jr. wordt veroordeeld, kan hij maximaal een levenslange celstraf krijgen. In december vorig jaar werden de regisseur en zijn vrouw dood in hun huis in Los Angeles gevonden. Hun zoon wordt verdacht de moorden te hebben gepleegd. Hij zegt niet schuldig te zijn. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baarden.
7: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
13: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
2: Ja,

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: De meester van Heerlen, Roel Wever, heeft een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen voor 2 maanden gesloten. Bij het huis vond zondagavond een explosie plaats waarbij schade ontstond. De politie onderzoekt de zaak. De burgemeester wil met de sluiting de openbare orde handhaven en de rust en veiligheid in de omgeving herstellen. De gemeente blijft de situatie volgen en kan zo nodig aanvullende maatregelen nemen. Een groeiend deel van de klachten over vliegbasis Geilenkirchen gaat over jachtvliegtuigen en calibratievluchten. Het totale aantal klachten blijft ongeveer gelijk. Vorig jaar maakten 168 jachtvliegtuigen gebruik van de basis, tegenover 14 in 2021. Ook ingehuurde burgertoestellen zorgen voor hinder. Deze vluchten zijn nodig om luchtverkeersleiders te trainen, doordat het aantal reguliere AWACS-vluchten de afgelopen jaren sterk is afgenomen. In Gaia Zoo in Kerkrade is begin september een gorillajong geboren. Het kleintje verblijft meestal dicht tegen zijn moeder aan, maar is soms al zichtbaar voor bezoekers. De geboorte zorgt voor nieuwe dynamiek binnen de gorillagroep. Ook de Kuimanga-bijs, die op hetzelfde eiland leven, tonen belangstelling voor de nieuwkomer. Gorillageboortes zijn in dierentuinen relatief zeldzaam. Online apotheek Disapo in Heerlen is failliet verklaard. Het bedrijf heeft het faillissement zelf aangevraagd. De uitspraak raakt 35 werknemers. Disapo verkocht via internet vooral geneesmiddelen, cosmetica en gezondheidsproducten aan klanten op de Duitse markt. Het bedrijf beschikte in Heerlen over een logistiek centrum van ongeveer 7.500 vierkante meter. Een curator uit Voerendaal handelt het faillissement af. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht kan ook in Parkstad een regen- of onweersbui overtrekken. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen enkele buien. Mogelijk opnieuw met onweer. De middagtemperatuur blijft dan steken rond 19 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, AIVD, meldt dat Iran met kwaadaardige software toegang heeft gekregen tot telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het Iraanse regime. Iraanse hackers proberen via sociale media contact te leggen en vertrouwen te kweken. Ze hopen dat er een besmet bestand wordt geopend en vanaf dat moment hebben ze volledige controle over het apparaat. Mensen die van deze malware in Nederland slachtoffer zijn geworden, zijn ondertussen op de hoogte gesteld. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Fulltimers met een minimumloon die 40 uur per week werken gaan er €17,17 netto op vooruit. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt daar afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Een woordvoerder laat weten dat er mogelijk opzet in het spel is. Onduidelijk is nog wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd en wie daar verantwoordelijk voor is. Tijdens de storing werden er tussen Deventer en Rijssen stopbussen ingezet. Ondertussen rijden de treinen op het traject weer. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg, de concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: on your radio.
1: Dinsdagavond, de 15e september 2026. Iedereen weer welkom bij een aflevering van Rock on Your Radio op deze dinsdagavond. Ik hoop dat ik een beetje luid en duidelijk doorkom, want op mijn koptelefoon hoor ik dat maar niet zo goed. Rock on Your Radio elke dinsdagavond tussen 9 en 12. En we trappen af met Corleone van het nieuwste album, wat binnenkort verschijnt. Een aparte titel waar ik elke keer over val. Generation. Ja. Mystic Prophecy komt ook met een nieuw album uit. Het album heet In Mental. En dit is de nieuwste single Robots.

0: via Mystic Prophecy Robots. Kwam uit bij 7 Miles Pittsburgh. Track draaide ik trouwens vorige week ook. Pacific Coast Highway. En dat komt inderdaad ook van een nieuw album, wat volgens mij volgende week uitkomt. En dat album heet gewoon Beyond Repair. Tijd voor de Rocklight track van de week. Deze week Europe met Rock the Night. Waarom? Omdat het nieuwe Europe album er ook aan gaat komen. En dat klinkt toch weer anno 2026. Dus heel stuk anders dan deze Rocklight track van de week. Uit 1986.
1: De Rocklight track van de week.

0: Tijd voor de Rabbi Dabby van de week. Ook een beetje terug in de tijd. 3 mixversie kunnen we bijna wel zeggen. Van Sodom Bullet in the Head. En dat kwam van het album Tappin' the
1: Vest. This is the Rabbi Dabby of the week.

0: Dit is TV Parkstad.
1: Ja, en via de Rabbi Dabby van de week, Sodom Bullet in the Heart, kwam er uit bij een spliksplinter nieuwe track van Forbidden. Track, best wel een lange titel, Burning the Lungs of Earth. Ben eens benieuwd wat het heel anders gaat klinken. Hey, een band die eigenlijk valt onder de rock classics, maar uitkwam met het nieuwe track. Vorige week onlangs digitaal binnen. Hoef het of niet, dit zijn Moriage met Dixie Line.

0: is RTV Parkstad.
1: Parkstad.
2: Molly Hatchet en daarna de Sleazebees met Hate Rock and Roll van hun album Insanity Beach. Klokje in de studio, 9:15. Ik heb nog een track of 2, 3. Waarvan deze Saxon die jullie dadelijk horen een splitsplinter nieuwe track is van het gelijknamige album Gods of Thunder.

Ja, ik heb nog een track extra. Wordt niet helemaal een track extra, maar op ieder geval 9 oktober. Straks doen we een regie Rocky Kite. Angsten voor die pijl poppen nu en nog. Dit is niet origineel van Angsten voor die pijl, maar van Alphaville, Forever Young. En dan sluit ik dit uur nog af met

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl. Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties met zich mee hebben gebracht. Ze schrijft niet te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van voorwerpen op het spoor en wacht het strafrechtelijk onderzoek af. En de komende dagen zullen ProRail en de politie het spoor extra in de gaten houden vanwege de sabotageacties van vandaag. Er is een groot onderzoek gestart, maar tot dusver heeft de politie nog niemand kunnen oppakken. Op meerdere plekken werden vandaag kabels en buizen op of bij het spoor aangetroffen. ProRail heeft op ruim 35 locaties voorwerpen op het spoor gevonden. Naast de extra controles roept de politie burgers op. Wie iets verdachts in de buurt van het spoor ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dit bevestigd. Bij de bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het overleg over ging. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Ah, dan ken ik die nog het zeker. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg, de concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: RTV Parkstad.
1: Album van de maand. Kerbholt met Schoomsi Auf. En jullie hoorden net nog het zingen van het album Augenblick. Album ligt trouwens vanaf volgende week vrijdag in de albums of in de albums in de shops en verkrijgbaar via alle digitale platformen. Sahai Natalie, ja. Album Green Life. Dit is Let It All Out Life. En daarna is het tijd voor de regio Rock Kicker.

0: is de Euregio Rock Guide.
1: Ja, dit is de Euregio Rock Guide. En we beginnen deze vanaf de maand oktober.
2: En dan beginnen we met een showtje in het Live Stage Flexiforum Kerkrade op 2 oktober. An Evening with the King, Paul Quinn van Saxon, bekend, featuring Harrison Young.
1: Ja, de dag erna, op dezelfde locatie, hebben Oefenbunker on Tour. Bands zijn me even ontschoten, maar check daarvoor natuurlijk flexiforum.live.
2: Ja, dan gaan we naar 4 oktober. Hebben we King King plus Support Act staan in de poppodium Nieuwe Nog in Heerlen.
1: 9 oktober staat daar trouwens Axel Rudy Pell en Support Act. En die weet ik wel, Nightlaser.
2: Dan kunnen we op 10 oktober naar de Twisted Sisters, de Twisted Sisters Tribute, in het Flexiforum Live Stage Kerkrade.
1: Ja, de 16 oktober, Marillion, PLT, Limburgzaal en Heerlen.
2: Dan kunnen we 17 oktober naar de Highway Stars, 70s Deep Purple Tribute Band, ook in de Live Stage Flexiforum Kerkrade.
1: Ja, 21 oktober, heb je nog niet genoeg van King King? Dan staan ze in ieder geval in de Bosse Uil in Weert.
2: En dan kunnen we 24 oktober weer lekker naar het Live Stage Flexiforum in Kerkrade voor Waterfront, het Simple Minds Tribute Bandje.
1: Ja, op dezelfde locatie, het Flexiforum, live op de Live Stage, staat op 31 oktober. Jar of Dirt, Alice in Chains, Acoustische Act.
2: En dan gaan we al naar november. 7 november, naar de Five Finger Skull Crushers, een Five Finger Dead Punch Tribute in de Rockfabriek Uweg-Parlenberg.
1: Ja, dan hebben we op 7 november IJssels en Sidewende op het Live Stage Flexiforum Kerkrade, waarbij je vast kan vermelden. IJssels valt weg en Sidewende komt met een andere support act.
2: Dan 12 november, Mother's Finest in de Bosheul in Weert.
1: En 13 november staat daar Ray Wilson, die kennen jullie nog wel van Genesis.
2: Ja. En voor de liefhebbers van Nirvana, op 14 november speelt Smells Like Nirvana een unplugged tribute voor die band. Ook in de Live Stage Flexiforum Kerkrade.
1: Personal War, en dat is weer zo'n act waar we het over hebben, waar we extra naartoe gaan, denk ik. 21 november, 30 jaar Personal War in de Cubana Live Club in Siegburg.
2: En dan hebben we 28 november No Excuse en Gas, de Droeftoeters in de Live Stage Flexiforum Kerkrade.
1: Ja, en dan rond ik af met 1 december. Dan is John Karabi en Friends in de Bosuil in Weert. Meer info over shows zie je www.flexiforum.live of natuurlijk heel makkelijk makend www.rockonline.nl/EuregioRockGigGuide. Mensen, tot de volgende keer en die eindtune.
0: De Euregio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Uweg-Parlenberg.

Chill.

0: what you do. You got to feel Merlin.
1: Ja, ik heb nog eventjes drie achter elkaar gedaan. Thunder, Rammstein en de 69 Eyes. Want het probleem met die microfoon wordt niet beter. Hopen dat volgende week is opgelost. Nog een drietalletje. Ja, nog een drietalletje. Rage Against the Machine, Aerosmith en deze.

erg op de valreep. Uurtje voordat ik naar de studio reed. Nog twee nieuwe tracks binnen van Takida. Takida, ik hoop dat ik het goed uitspreek. En As I Lay Dying. Nou, voor jullie primeurtjes, primeurtjes, primeurtjes. Echoes en In Your Bed.

Nou, wat de primeurtjes leuk? Ik hoop het van wel. Hey, ik kan vast goodbye en wel trusten en zwaai zwaai zeggen. Voor een uur zijn de Rock Classics non-stop, dus blijf even lekker hangen. En zeker als je fan bent van Rock Classics. Ik sluit dit uur af met een live track van Holy Hell. Dit is de Phantom of the Opera. Wel trusten.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Brakke zet de tijd op 11 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend als zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties hebben opgeleverd. Bertram schrijft niet te weten wie er verantwoordelijk is voor het leggen en lassen van voorwerpen op het spoor. Ze wacht het strafrechtelijk onderzoek af. Een poging om nieuwe Amerikaanse crypto-wetgeving door te voeren is in het congres gestrand. De zogenoemde Clarity Act kreeg niet genoeg stemmen. Er is oneenigheid over onder meer de ethiek, de rol van banken en het toezicht op cryptomunten. De nieuwe wet moest de digitale munten een duidelijker juridisch kader geven. Het nieuws zorgde meteen voor een flinke daling van de bitcoin. Die verloor tot 5,3%. De digitale munt zakte daarmee naar bijna $75.000, het laagste niveau sinds juni. En afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dat bevestigd. Bij die bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het onaangekondigde topoverleg over ging. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.

met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.